Salani mwina pesteri wangu ine ndine Armando Kembo manzangu ne Joaki Rondau madzina la Radio Msabiki tiri kuti salani mwina.